buri sambalode yamonde buri sambalode yamonde buri sambalode yamonde.